0: bij.
1: Voor 6 plaats aan 50 van.
2: Voor het voet.
1: Met Tomlin, Strava. 3. Pink color Acura. I don't know. Connect Plains Boulevard and Enterprise Drive.

dan niet wist dat het gezegd wordt. Green and colored ethan juke or tan?